thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild.

Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gayapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild.

Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan Gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild.

Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. En de Amerikaanse president Trump zegt dat de relatie tussen de VS en China hopelijk sterker en beter is dan die ooit is geweest. Trump bracht een tweedaags bezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing en gaat vandaag naar huis. Volgens hem spraken beide leiders onder meer over de Straat van Hormuz en de spanningen met Iran. De Amerikaanse president beweert ook dat Xi Jinping hem feliciteerde met recente Amerikaanse militaire successen. China heeft zijn uitspraken voorlopig niet bevestigd.

Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. En de Amerikaanse president Trump zegt dat de relatie tussen de VS en China hopelijk sterker en beter is dan die ooit is geweest. Trump bracht een tweedaags bezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing en gaat vandaag naar huis. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de vier landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand.

Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: voelen vanmorgen? Nou, we voelen ons helemaal all right. Supergrass was dat. Goedemorgen.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: 8 over 7, goedemorgen, vrijdag 15 mei. Het is dag 135 in 2026. En dit is inderdaad de Beverlandse Ochtendshow. Laatste keer deze week. Samen starten we de dag weer op tot 9 uur op weg met Streekomroep de Beverlanden. En het laatste nieuws uit de streek. Het weer met straks in het tweede gedeelte zelfs een vooruitzicht voor het weer voor aanstaand weekend. En natuurlijk de beste muziekmix voor jou. 8 over 7, dit is de

0: Voor Mimi Webb hadden we die jonge singer-songwriter uit New York, Somber, Back to Friends. Ik zag afgelopen weekend nog een... Ja, het voelt ook wel een beetje als weekend natuurlijk met de hemelvaart. Gisteren zat ik nog even over YouTube heen te scrollen, te zoeken, hoe je dat ook noemt, te YouTuben. En toen kwam ik nog een opname tegen van onlangs het Coachella Festival, waar die Eyes Without a Face samen zong met Billy Idol. Deze somber, mooie opname. Zoek hem maar eens op, YouTube. Vrijdag 15 mei en helaas, het blijft fris en wisselvallig op Noord- en Zuid-Beveland. Ook vandaag, de dag begint koud voor de tijd van het jaar met zo'n 5 graden. Door een noordwestenwind voelt het vanmorgen zelfs nog wat frisser aan. Daarbij trekken al vroeg enkele buien over onze regio. In de loop van vanmorgen wisselen wolken, buien en af en toe zon elkaar af. De temperatuur loopt langzaam naar een graad of 10, maar echt zacht zal het niet worden vandaag. Vanmiddag halen we maximaal zo'n 11 graden en door de stevige noordwestenwind voelt het eerder aan als een graad of 9. Er blijft kans op regen of een los buitje hier en daar, al zijn er tussendoor ook wat droge momenten. Vanavond klaart het geleidelijk wat op en koelt het snel weer af richting een graad of 9. Kortom, een frisse, winderige lentedag met regelmatig buien en af en toe zon. Kan het niet mooier maken dan het is, helaas. In het nieuws vanmorgen, de oppositie in Capelle laat onvrede zien bij installatie van nieuwe wethouders. Podium Het Beest maandendicht door grote verduurzamingsklus. En een vrouw aangehouden bij Rilland na een inval in wat vermoedelijk een drugslab in Breda was.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

0: 10 voor half 8, je hoorde Jennifer Lopez in goed gezelschap van David Guetta en Save Me Tonight. In Capelle is de nieuwe coalitie direct begonnen onder stevige kritiek van de oppositie. Tijdens de installatie van de nieuwe wethouders dinsdag stemden oppositiepartijen Gemeentebelang en Pro niet voor de benoemingen. Alle drie de wethouders kregen 5 blanco stemmen. Gemeentebelang voelt zich gepasseerd omdat de partij ondanks een sterke verkiezingsuitslag buiten de coalitie is gehouden. Daarbij klinkt ook kritiek op de langstbestuurlijke invloed van VVD-wethouder Jon Hesselman, die nu momenteel de langstzittende wethouder van Nederland is. Oppositiepartijen waarschuwen voor tunnelvisie en een gebrek aan vernieuwing. Ook het uitstellen van nieuwe schoolgebouwen en vragen over wethouders met eigen bedrijven zorgden voor discussie dinsdagavond. Toch kon de coalitie dankzij een ruime meerderheid probleemloos verder met de installatie van het nieuwe college.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: 8 voor half 8, vrijdagmorgen 15 mei. Het is vandaag de internationale dag van het gezin. Een dag die draait om samen zijn in welke vorm dan ook. Groot gezin, samengesteld gezin, alleenstaand met kinderen of juist heel klein. Uiteindelijk gaat het om de mensen bij wie je thuis voelt. Mooie gedachten zo richting het weekend.

soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. En de Amerikaanse president Trump zegt dat de relatie tussen de VS en China hopelijk sterker en beter is dan die ooit is geweest. Trump bracht een tweedaags bezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing en gaat vandaag naar huis. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

vliegende tijd met de Wij van ons ochtendshow. Vrijdagmorgen 15 mei, Delamitri, Always the Last to Know. En daarvoor de Rolling Stones, ze zijn nog still going strong. De oude heren van de Rolling Stones, de greatest rock and roll band on earth. In the Stars, zo heet de nieuwe single. En in juli, nog twee maandjes wachten, dan komt dat nieuwe album uit, Foreign Tongues. Benieuwd hoe dat gaat klinken. Voorproefje is in ieder geval heel goed. 19 voor 8, podium Het Beest in Goes is voorlopig gesloten vanwege een grote verbouwing. De gemeente Goes is begonnen met een miljoenenoperatie om eigen gebouwen duurzamer te maken en de CO2-uitstoot fors te verlagen. Daardoor eindigde het seizoen van Het Beest dit jaar iets eerder dan normaal. Het pand krijgt onder meer zonnepanelen, extra isolatie, een warmtepomp en een compleet vernieuwd dak. Ook sport- en cultuurcomplex Omnium wordt aangepakt met LED-verlichting, extra zonnepanelen en een speciale zoutbatterij voor energieopslag.

Zijn ze al wat langer bezig natuurlijk bij het Omnium. De gemeente die wil dat haar gebouwen in 2035 bijna klimaatneutraal zijn. Komende 2 jaar worden daarom meerdere gemeentelijke panden in Goes en de dorpen aangepakt. Voor bezoekers betekent het vooral tijdelijk minder activiteiten, maar straks wel duurzamere voorzieningen. Bij Rilland is woensdag een vrouw aangehouden in een onderzoek naar een drugslaboratorium in Breda. De arrestatie gebeurde op de A58 nadat de politie eerder op de dag een loods met vermoedelijke grondstoffen voor de productie van drugs had ontdekt. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt. Naast de vrouw bij Rilland gaat het om een man uit Breda en een man uit Moordrecht. Volgens de politie zitten alle verdachten in volledige beperkingen en mogen zij alleen maar contact hebben met hun advocaat. De vondst van het laboratorium onderstreept opnieuw hoe drugsonderzoeken zich vaak uitstrekken over meerdere provincies. De politie doet nog onderzoek naar de aard van de aangetroffen stoffen en houdt verdere details voorlopig geheim.

to be in de Beverlandse Ochtendshow. En dit hemelvaartweekende staat Park de Pluimweide in Hoedekenskerken weer helemaal in het teken van miniatuurtreinen. Tot en met zondag organiseert de stoomtrein Goes-Borselen opnieuw het evenement Stoompluimen in de Pluimweide. Bezoekers kunnen 4 dagen lang meerijden met minitreinen op een bijna kilometerlange minispoorbaan. Daarnaast zijn er modelboten, mini-stoomtractoren, een springkussen, skelters en demonstraties van klederdrachtvereniging Mooi Zeeland. En het evenement wordt helemaal bijzonder als je met de historische stoomtrein vanuit Goes naar Hoedekenskerken reist. Het evenement aan de Waardweg is geopend van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Meer informatie vind je op de website van de stoomtrein Goes-Borselen, stoomtrein.nl.

Zometeen even mijmerend naar buiten te kijken hier naar de Anthony Fokkerstraat. Eventjes bij weeronline.nl gecheckt hoe het weer is op mijn vakantiebestemming waar ik eind volgende week naartoe ga, volgende week zaterdag. Het is er een goede 38 graden. Toch heel wat beter dan wat ik hier buiten zie. When the night comes, je hoorde Joe Cocker daarvoor. Hey little girl, Icehouse, klassieker die track. 7:55 in de Beveland ochtendshow. We gaan ons opmaken voor deel 2. Daarin onder meer muziek van Deacon Blue. We gaan een goeseraar feliciteren met zijn verjaardag vandaag. Doen we muzikaal met een track voor hemzelf. Corona heb ik ook nog voor je. En Les Reed Orchestra. En daar zit een verhaal aan vast. Maar dat hoor je zo meteen in deel 2. We gaan ons opmaken voor nieuws en weer de reclames. En dan zijn we vliegensvlug bij je terug met het tweede kopje koffie voor vandaag. Tot aan het nieuws. John Bon Jovi en zijn kornuiten van Bon Jovi. Terug in de tijd met streekomroep de Beverlanden. These Days. Spreek je zo meteen. Hoi hoi, ga niet weg.

huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen, een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren.

Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
2: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: was hij nog een keer voor de laatste keer in de Beverlands Ochtendshow. Onze Airplay track van deze week hier bij Streekomroep de Beverlanden. High School Sweetheart van Ashley Cook. Opvallend aan deze zangeres Ashley is dat ze haar laatste muziek veel persoonlijker heeft gemaakt. Waar ze eerst vooral bekend stond als TikTok country artieste, wordt ze nu ook serieus genomen als songwriter. High School Sweetheart laat dat goed horen. Catchy, een beetje sarcastisch en tegelijkertijd behoorlijk slim geschreven. Grote kans dat we deze naam de komende jaren nog veel vaker zullen gaan horen.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: De laatste van deze week, vrijdagmorgen.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Ik zei het al, de laatste van deze week, vrijdagmorgen. Het is 15 mei vandaag. Dit is Op Weg, deel 2 van de Beverlandse Ochtendshow. Mijn naam is Marcel Steenbakker. En tot 9 uur heb ik de beste muziekmix voor jou. Het weerbericht met een vooruitblik op het weer voor morgen en zondag. En in het nieuws, nieuw gezicht in het college van Noord-Beverland. Vertrouwde namen blijven ook zitten daar. Provincie steekt ruim 3 ton in Zeeuwse musea. En rijbewijs direct

0: Kwart over 8 geweest in de Beverlandse ochtendshow. Vandaag blijft het fris en wisselvallig op Noord- en Zuid-Beveland. We krijgen net als gisteren een mix van zon, wolken en buien met stevige noordwestenwind, waardoor het allemaal net iets kouder aanvoelt dan de 11 graden die we vanmiddag zullen gaan halen. En dan het weekend. Morgen ziet er iets vriendelijker uit als de afgelopen paar dagen. De zon die laat zich morgen wat vaker zien. Goed voor zo'n 11 zonuren. En met ongeveer 13 graden voelt het al wat aangenamer aan. Helemaal droog blijft het niet morgen, want een enkele bui kan nog steeds over de regio trekken. Maar er zijn duidelijk meer droge momenten. Zondag wordt zachter met temperaturen rond de 15 graden, maar ook dan opnieuw wisselvalliger weer. Er trekken geregeld buien over Noord- en Zuid-Beveland en de bewolking overheerst wat vaker. Tussendoor kan de zon nog even doorbreken, maar droog blijft het zondag waarschijnlijk ook niet. Kortom, vandaag fris en buiig, morgen de beste dag van het weekend en zondag weer wat natter, maar wel iets zachter. Vrijdag 15 mei op de Celebrity verjaardagskalender vandaag de Britse muzikant en producer Brian Eno. 78 jaar vandaag. Mike Oldfield, ook uit Engeland, 73. Columnist, dichter en schrijver Nico Dijkshoorn. Hij wordt 66 vandaag. En oud Goes, trompetist en entertainer Rick Mol. Hij wordt vandaag 41 jaar. Van harte gefeliciteerd.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

0: Samen met Sherma Rouse, Mr. Trumpet Man, en diezelfde Mr. Trumpet Man, Rick Mol, die viert vandaag zijn verjaardag. Afkomstig uit Goes, 41 jaar, van harte gefeliciteerd Rick. De gemeente Noord-Beveland krijgt een vernieuwd college van burgemeester en wethouders. CDA Johan Sandé treedt toe als nieuwe wethouder nadat zijn partij, het CDA, bij de verkiezingen groeide van 1 naar 2 zetels. De ervaren wethouders Stefan van Belzen van de VVD en Adrie van der Maas van de SGP, ook die blijven aan. En vooral die laatste, van der Maas, is inmiddels een opvallende naam in gemeenteland. Hij zit al sinds 2002 in het college van de gemeente Noord-Beveland en is daarmee een van de langstzittende wethouders van Nederland. Op 3 juni wordt het nieuwe college officieel geïnstalleerd. Opvallend is ook dat de zoon van der Maas nu raadslid wordt. Daarbij blijft de bestuurlijke ervaring in Noord-Beveland stevig vertegenwoordigd. En tegelijkertijd wordt er ook wel ruimte gemaakt voor een nieuwe generatie bestuurders.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: 8 voor half 9.

sneuvelden bij de verdediging van Nederland. Er zijn routes van 6 tot en met 32 kilometer langs onder meer het Franse militaire ereveld en het museum Memorial 1940-1945. Daar wordt de strijd ook tot leven gebracht met oud militair materieel en een nagespeelde veldslag. De dag begint morgen om 9:30 met een defilé door Capelle, startend bij sportcentrum De Bloesem. Dat is ook de start- en finishlocatie van de wandelingen. Meer informatie over deelname aan deze bijzondere wandeling die jaarlijks gehouden wordt, vind je online via franseslagcapelle.nl. Tot 9:00, dit is de Beverlandse Ochtendshow met nu Shakira. Come

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïense hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Er komt een jaarlijkse Koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: The Cooks, Oasis en daarvoor die grote hit van dit moment, Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In.
1: De culturele agenda.
0: 9:50. Vanavond wordt het dorpshuis Luctor et Emergo in Rilland even omgetoverd tot Italië. Dan staat Alexander Broussard op het podium met zijn voorstelling Le Canzoni Italiane. En hij sluit daarmee het theaterseizoen van Podium Rijmerswaal af. Samen met zijn band neemt Alexander je mee langs de mooiste Italiaanse klassiekers en moderne hits. Van Eros Ramazzotti tot Luciano Pavarotti en van Zucchero Fornaciari tot Andrea Bocelli. Verwacht een avond vol passie, melancholie en herkenning. De voorstelling begint vanavond om 8 uur. Schrijfster Jacodine van der Velde komt morgen naar Goes om haar lezers te ontmoeten. Ze is morgenochtend te vinden bij boekhandel Het Paard van Troje en morgenmiddag in De Koperen Tuin. Bezoekers kunnen daar met haar in gesprek en hun boeken laten signeren. Van der Velde schrijft voornamelijk feel-good romans. Haar nieuwste boek heet Liefde in Laagjes en gaat over een kapster die onverwacht de liefde tegenkomt. De ontmoeting met Jacodine is vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is. En morgen verandert het centrum van Capelle in een creatief plein tijdens de Kunstmarkt en Schildersdag, georganiseerd door Stichting Capelle Cultureel. Tussen 10 uur morgenochtend en 4 uur morgenmiddag is iedereen van harte welkom rond de Nederlands Hervormde Kerk in Capelle. Onder het thema kleurrijk laten kunstenaars hun werk zien en verkopen ze hun creaties. Daarnaast is er live muziek die de dag extra sfeer geeft. Wie zelf aan de slag wil, kan deelnemen aan een schilderworkshop van Jan Westerwil. Moet je wel snel zijn. Aanmelden kan via capellecultureel.nl. Dat is capellecultureel.nl. Tot zover de culturele agenda voor vandaag. Ja, aanstaande maandag gaan we even kijken of er nog wat op de agenda staat.

Het is in ieder geval wel de afsluiting van het theaterseizoen dit weekend bij onder meer Podium Rijmerswaal. Hier is Shanna Spyro, haar nieuwe single in de Beverlandse Ochtendshow en die heet Material Lover.

0: Nieuwe single dus van Sienna Spyro in de Beverlandse Ochtendshow. Je hoorde Material Lover, 9:15. 14 musea in Zeeland krijgen samen ruim 341.000 euro subsidie van de provincie. Het geld is bedoeld om musea aantrekkelijker, toegankelijker en toekomstbestendiger te maken. Steun gaat onder meer naar het Oosterschelde Museum in Ierseke, Stichting Stoomtrein Goesborselen en het Trekker Museum in Nisse. Projecten richten zich bijvoorbeeld op nieuwe tentoonstellingen, digitale vernieuwing en betere toegankelijkheid voor bezoekers. Volgens de provincie zijn vooral kleinere musea belangrijk voor het behoud van Zeeuwse verhalen en cultureel erfgoed. Daarbij draait een groot deel van de sector nog altijd op vrijwilligers. De subsidieregeling die blijft voorlopig nog open voor nieuwe aanvragen. In het Oosterscheldebekken heeft de politie gisteren een automobilist betrapt die bijna 70 km per uur te hard reed. De bestuurder haalde 148 km per uur op een weg waar maximaal 80 is toegestaan. Agenten voerden snelheidscontroles uit met een lasergun en konden de automobilist direct aan de kant zetten. Het rijbewijs is meteen ingenomen en de bestuurder kan daarnaast rekenen op een forse boete. De politie benadrukt dat dit soort snelheden grote risico's opleveren voor andere weggebruikers. Zeker op regionale wegen kan een zware aanrijding bij zulke snelheden enorme gevolgen hebben.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: 9:15 geweest, groene vingers. Dan kun je vandaag terecht in de bibliotheek in Goes, Bibliotheek Oosterschelde, voor een gezellige planten- en zadenruilmiddag. Van kamerplanten tot moestuinplantjes, alles mag worden geruild. Nieuw dit jaar is dat ook de zaden kunnen worden uitgewisseld, onder meer samen met de Zadenbibliotheek Zeeland. Daarnaast is Annemiek van Nieuwenhuizen van Stekjesruilkast Goes aanwezig om vragen te beantwoorden over planten en zaden. En natuurlijk neemt ze ook verschillende stekjes mee. De ruilmiddag is van 2:30 vanmiddag tot 4:00. Heb je zelf ook een bericht wat je genoemd wilt hebben in de Beverlandse Ochtendshow? Laat het ons even weten. Stuur een e-mail aan redactie@streekomroepdebeverlanden.nl. redactie@streekomroepdebeverlanden.nl.

Lady Gaga, Abracadabra. En met deze track speelde ze ook in een klein rolletje in de Netflix-serie Wednesday. Voor Lady Gaga, Corona en I Don't Wanna Be A Star. Tot zover de Beveland Ochtendshow voor vandaag, vrijdag 15 mei 2026. Ik wens je heel veel plezier met de overige collega's vandaag. Vanmiddag om 1 uur is Hessel Mijnema hier weer in de studio voor een nieuwe aflevering van de Hesselschudding. Om 3 uur Rob de Graaf, om 5 uur Ad Vermeer, om 7 uur Henk de Kiewiet en om 9 uur de hekkensluiter voor vandaag, Camille Jansen. 15 mei, op deze dag in 1971, vertrokken 3 mannen 's avonds met een rubberbootje vanuit Scheveningen naar de Mebo 2. Het was het zendschip van Radio Noordzee Internationaal. Het schip dat net buiten territoriale wateren lag, werd na een vaarttocht van 3 uur bereikt. De 3 plaatsten een bom aan boord die een brand veroorzaakte in de machinekamer van het schip. De politie arresteerde niet veel later Norbert Jurgens, reclameverkoper bij Radio Veronica en ook directeur van Radio Veronica, Bul Verweij. Die laatste werd veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Radio Noordzee Internationaal was een geduchte concurrent van Radio Veronica, die met veel sterkere zenders, waaronder ook een FM-zender, langzaam maar zeker luisteraars en adverteerders weghaalde bij Veronica. Ook radiomakers zoals Willem van Kooten en Jan van Veen, die eerst bij Veronica werkten, waren welkom bij de concurrent. Heb een heel fijn weekend. Tot maandag.

huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen. Een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen.

Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A59 richting Os vanuit Den Bosch. Vanaf Nuland 3 kilometer en 5 minuten door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

playlist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens The Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook twee anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen, zij moeten hun kippen ophokken.

Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een korte file op de A59 Den Bosch-Os vanaf knooppunt Hintham. 2 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens The Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook twee anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Van nog eens 246 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn met het dodelijke virus. De sterfgevallen en vermoedelijke besmettingen zijn voornamelijk geregistreerd in de afgelegen provincie Ituri aan de grens met Oeganda. De laatste ebola-uitbraak in het land dateert van 2020.

Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Banenverlies wordt niet uitgesloten. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk vielen in Brabant op de A59 naar Den Bosch. Tussen Dussen en Drunen, 3 kilometer en een kwartier. De linkerrijstrook is dicht na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen. De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Veel deelnemers van het onderzoek vinden het hypocriet dat Israël wel mee mag doen, maar Rusland en bijvoorbeeld Belarus niet. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Van nog eens 246 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn met het dodelijke virus. De sterfgevallen en vermoedelijke besmettingen zijn voornamelijk geregistreerd in de afgelegen provincie Ituri aan de grens met Oeganda. De laatste ebola-uitbraak in het land dateert van 2020.

Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar er zijn twee ongelukken gebeurd in de regio die voor de echte lange files zorgen. Allereerst A2 naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is de weg wel weer vrij. Vanaf knooppunt Leenderheide is de vertraging 15 minuten. Dan de A59 naar Den Bosch, bij Drunen-West. Daar is de linker rijstrook dicht. Vertraging is een uur, omrijden is een beter idee. Dan via Gorkum over de A27, A15 en A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A59 Zonzeel Den Bosch, 5 minuten vertraging bij Waalwijk. De weg is weer vrij. Op de A76 Geleen-Duitse grens, 3 kilometer file door de controles, een kwartier vertraging. En 278 Vaals-Maastricht, bij afrit Maastricht-Kannen, 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

0: je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
0: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Tweede Kamerlid Gidi Markessauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markessauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen. De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Veel deelnemers van het onderzoek vinden het hypocriet dat Israël wel mee mag doen, maar Rusland en bijvoorbeeld Belarus niet.

Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Bevelanden.
2: En een hele goede vrijdagmiddag, want we gaan weer richting het weekend. En dat gaan we doen met deze Hesselschudding van deze vrijdag. We gaan weer tijdreizen vanaf de jaren 60 tot vandaag. En de opening was er eentje van Paula Abdul met haar Opposites Attract. En dan zaten we even in 1988. Dat kwam toen van haar debuutalbum. En dat heette Forever Your Girl. Jawel. Nou zit er toevallig net een girl achter de knoppen hier bij deze omroep. En dat is Anna. Hoi Anna.
3: Hallo.
2: En dat is er ook. Die staat er ergens naast.
4: Hallo.
2: Ja, we zijn weer compleet hoor. Het volledige Hesselschudding team is hier. Dan gaan we meteen flink tijdreizen. Want we gaan terug naar het jaar 1960. En dat doen we met Let It Rock van Chuck Berry. Eigenlijk voor die tijd al een behoorlijk rocknummer. Uitgebracht in februari 1960. Chuck Berry is hier met zijn Let It Rock.

Let It Rock, Chuck Berry. Het is ook heel erg de moeite waard om die clip van dit nummer eens te bekijken. Want die Chuck Berry was toen al ongelooflijk fanatiek bezig. En dan is hij op een hoge leeftijd gebleven hoor. Ook met die gitaar van hem. En ook met dat aparte dansje wat hij deed over het podium. Hè. Let It Rock uit 1960. En dat werd toen dus een hit in de Billboard Hot 100. Maar 3 jaar later werd het opnieuw uitgebracht door een andere platenmaatschappij in Engeland. En toen werd het daar nummer 6. En van 1960 gaan we naar 1974. En dat doen we met de band Bad Company met een Move In On. En dit kwam toen allemaal van hun debuutalbum al in dat jaar, 1974. We praten over Bad Company, Moving On. En dit is de Streekomroep op de Beverlanden met 1974.

She is an uptown girl. Dat betekent dat een dame van klasse was, hè? Qua centjes bedoel ik dan. Dat was Billy Joel uit 1983. Hij zelf komt uit het jaar 1949. En is natuurlijk Amerikaans pianist, singer-songwriter en ook componist natuurlijk, hè? Ik kwam een nummer tegen van Greg McLaughlin. En als u denkt van, hey Hessel, waar praat je nou weer over? Nou, let maar eens op. Want als we hem zo starten, dan gaat u hem wel herkennen. 1990, en het nummer heet Mona. En deze Greg McLaughlin zelf, die had dit als B-kant van zijn single Hey Bo Diddley. Hier is hij met zijn Mona.

0: Mona.
1: Dat moet wat geweest zijn hoor, die Mona. Greg McLaughlin, ja, hoor je hem lachen. Greg McLaughlin uit het jaar 1990. En dit nummer kreeg een jaartje later een uitreiking bij de Area Music Awards. Dat was de prijs voor de best verkochte single van het jaar. Waar? In Australië. Deze Greg McLaughlin dus. 2013. En dan Sarah Bareilles, die ondertussen, ze komt uit 1979, ondertussen dus 46 jaar is. We hebben haar hier, Sarah Bareilles met haar Brave.

Sarah Bareilles met haar Brave uit het jaar 2013. En een van haar grootste successen wereldwijd dan was natuurlijk het nummer uit 2007, Love Song. Hè? We hebben maandag al een nummer gedraaid van de Rolling Stones van hun nieuwe album. En we gaan er nog eentje doen. Ik heb het ook beloofd, dus dan gaan we dat ook waarmaken. We gaan namelijk met de Rolling Stones in dit geval eventjes naar dat nieuwe album. Het 25e album is dat trouwens. Wat uitgekomen is dit jaar. Er komen nog meer singles vanaf natuurlijk. De eerste hebben we al gehad afgelopen maandag. En we gaan nu naar de tweede van dat album. En dat heet dan Rough and Twisted.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Tweede Kamerlid Gidi Markessauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat 7 kilometer file tussen knooppunt Paalgraaf en Ravenstein. De vertraging is 25 minuten. A76 Geleen-Duitse grens. Bij de Duitse grens staat het stil over 5 kilometer.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Streekomroep de Bevelanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: Wij zijn de Bevelanden.
3: En zo is dat. We waren eventjes bij Gary Wright met zijn Dreamweaver uit het jaar 1972. En deze Gary Malcolm Wright, want dit is zijn eigenlijke naam, komt uit 1943, ik moet zeggen, kwam. Want in september 2023 viel het doek voor deze Amerikaanse muzikus Gary Wright. Maar gelukkig hebben we zijn muziek nog, zeg ik dan altijd maar. En dan duiken we even terug in de tijd naar het jaar 1983 met een hele bijzondere combinatie. Frida kennen we allemaal natuurlijk wel van ABBA en Phil Collins van een heleboel dingen, onder andere zijn drums. En ik vind het fraai dat zij elkaar gevonden hebben in 1983 met als resultaat op het eerste album, het eerste soloalbum van deze Frida, Here We'll Stay.

0: You Will Stay van Frida samen met Phil Collins uit 1983. Allemaal van I Know There's Something Going On. Dat was dus het hele gebeuren rondom de samenwerking van deze beide muzikale... hoe zullen ze noemen?
1: Ja, weet ik niet.
0: Talenten dan, hè?
1: Ja.
0: Oké. Dan duiken we terug naar 1990. En als u nou denkt van Hessel gaat nu praten over een vliegtuig, de B-52. Nee, dat is een band, een Amerikaanse rockband uit Georgia. De naam komt trouwens van pruiken. Wist jij dat, Anna?
2: Nee, wist ik niet.
0: Ja, daar komt die naam vandaan.
2: Ah.
0: Ja, ja. Dus een van de zangeressen, Sandy Wilson en die Kate Pearson, die hebben die pruiken gedragen. En daar komt de naam de B-52's vandaan. Dit nummer niet, want dit komt van de band zelf. Love Shack, 19.

0: Het jaar 2007 met Footprints in de Zand, wel toepasselijk hier zo in Zeeland. Afdrukken in het zand. Leona Lewis dus, zij zelf komt uit 1985 en uit Engeland natuurlijk. Hè. Geboren en getogen in Londen, mag ik wel zeggen. Een opleiding gedaan aan de Brit School for Performing Arts and Technology. Echt waar. Maar daarna werd zij bekend omdat zij de derde serie van ITV Talentenjacht, de X-Factor, won. En
1: oh ja, daarmee, dat klopt.
0: Ja, joh. En toen kreeg zij een platencontract, hè?
1: Ja, klopt.
0: Weet je ook wat het platencontract waard was?
1: Dat weet ik niet meer.
0: 1 miljoen pond.
1: Oh ja.
0: 1 miljoen Engelse pond. Ja. Zo heeft zij dus haar start gemaakt, zeg maar. Dan gaan we terug naar 1967 met de band Kings en een Waterloo Sunset. Dat kwam allemaal uit als single in 1967 van het album Something Else by the Kings. Dat vind ik ook wel toepasselijk als je dat je album zo noemt, hè?
1: Ja. Yeah.
0: Something Else by the Kings. Hier zijn ze met een Waterloo Sunset en zoals gezegd 1967.

0: Waterloo Sunset van de Kings uit 1967. En dan te bedenken dat het voor de Kings allemaal al veel eerder begon met een Long Tail Sally. Nou hebben we het over 1964. You Still Want Me, dit is hij ook in 1964. En natuurlijk You Really Got Me, hè. En All Day and All of the Night, allemaal in 1964. We kijken op de klok, dame en heer.
1: Ja, bijna 2 uur.
0: Het is bijna 2 uur, hè? Ja, het is niet anders. We gaan er vandoor. Dat wil zeggen deze omroep niet, want die blijft bij u tot 24 uur per dag, zeg maar. Het is er straks weer, als ik het allemaal goed heb.
1: Ja, klopt.
0: Ja, van 5 tot 7. En Anna, ik hoop dat ik jou volgende keer weer een keertje mag zien.
2: Ik hoop het, maar ik kan niks beloven, helaas.
1: Ja, ik kom gewoon volgende week.
0: Verrassing. Oké, in ieder geval leuk dat je er nu was. En overigens voor iedereen die geluisterd heeft, dit uur was de techniek in handen van onze Anna. En dat deed je leuk, Anna.
2: Dankjewel.
0: Ja, zijn we blij mee. Vinden we leuk. Echt. We gaan een hele fraaie afsluiter doen. We gaan naar Night Moves. En dan komen we terecht bij...
1: Bob Seger.
0: Bob Seger, wou ik net zeggen. Dat kwam toen alweer van zijn 9e album. En dat heet ook gewoon Bob Seger. Wij zeggen alvast voor nu een heel fijn weekend straks. Blijf luisteren naar deze omroep. En maak er een mooie dag van alsnog. En een mooi weekend natuurlijk. Hè. Tot de volgende keer wat ons betreft.

je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Tweede Kamerlid Gidi Markussauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markussauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Omwonenden van Schiphol worden niet voldoende beschermd, concludeert de Commissie voor de Milieueffectrapportage na beoordeling van het luchthavenverkeersbesluit. Daarin staan onder andere regels over de maximaal toegestane geluidshinder. Het kabinet wil het aantal vluchten van en naar Schiphol laten groeien naar 500.000 per jaar. Maar de MER-commissie zegt dat de tussendoelen voor stiller vliegen niet zijn gehaald. Milieuorganisaties spreken van een vernietigend rapport. Voor de kust van Denemarken is een dode bultrugwalvis aangespoeld. Deskundigen gaan ervan uit dat het gaat om Timmy, de bultrug die wekenlang in nood verkeerde voor de Duitse kust. Hij werd begin deze maand na veel mislukte pogingen met succes naar open zee geleid. Al snel na de reddingsactie bleek dat de trekker van de walvis niet goed werkte. Onderzoekers speculeerden daarna dat het dier mogelijk al dood was. En de waarde van de Magnum Ice Cream Company is vanochtend met ruim 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. De opmars volgde op geruchten over een mogelijke overname van het moederbedrijf van ijsmerken Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's. Persbureau Reuters meldde dat de Amerikaanse investeringsbedrijven Blackstone en CD&R een overname van Magnum onderzoeken. De overnameplannen zouden nog in een vroeg stadium.

Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, 4 kilometer file door een ongeluk bij Ravenstein. Op de A76 Geleen-Aken, bij de Duitse grens 5 kilometer file. A256 Goes-Zierikzee, de Zeelandbrug, bij afrit Wolfersdijk 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. En van Zierikzee naar Goes staat bij Goes ook 4 kilometer file.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Tweede Kamerlid Gidi Markessauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. Omwonenden van Schiphol worden niet voldoende beschermd, concludeert de Commissie voor de Milieueffectrapportage na beoordeling van het luchthavenverkeersbesluit. Het kabinet wil het aantal vluchten van en naar Schiphol laten groeien naar 500.000 per jaar. Maar de MER-commissie zegt dat de tussendoelen voor stiller vliegen niet zijn gehaald. Voor de kust van Denemarken is een dode bultrugwalvis aangespoeld. Deskundigen gaan ervan uit dat het gaat om Timmy, de bultrug die wekenlang in nood verkeerde voor de Duitse kust. En de waarde van de Magnum Ice Cream Company is vanochtend met ruim 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. De opmars volgde op geruchten over een mogelijke overname van het moederbedrijf van ijsmerken Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. Er zijn in het Groningse Stadskanaal gisteren bij 3 woningen de ruiten ingegooid. In de gemeente geldt nu een noodverordening vanwege de onrust rond een onderzoek naar kindermishandeling. Op sociale media waren oproepen verschenen om de openbare orde te verstoren. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt ook beelden die online circuleren. In de kindermishandelingszaak zijn gisteren 2 vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden, de moeders van de beide slachtoffers. Een onafhankelijke commissie oordeelt dat omwonenden van Schiphol onvoldoende worden beschermd tegen de gevolgen van het vliegverkeer. De kritiek gaat over de nieuwe regels van het kabinet voor Schiphol vanaf volgend jaar. Volgens de commissie zijn de doelen voor stillere luchtvaart niet gehaald en zijn alternatieven onvoldoende onderzocht. Het kabinet wil het aantal vluchten laten groeien naar 500.000 per jaar. Milieuorganisaties noemen het rapport vernietigend en willen nu minder vliegbewegingen. En vakbond FNV wil dat Schiphol beveiligers voortaan zelf in dienst neemt in plaats van het werk uit te besteden. Volgens de bond zorgt de huidige aanbesteding voor onzekerheid onder medewerkers op de luchthaven. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven onlangs al terug van 5 naar 3. Daardoor moeten sommige beveiligers overstappen naar een andere werkgever. Uit een peiling van vakbond FNV blijkt dat veel beveiligers zich zorgen maken over personeelstekorten en over de veiligheid.

Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui. Al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven heb je 10 minuten vertraging tussen Ewijk en knooppunt Paalgraven. Dat komt door een ongeluk. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens heb je nu ook 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: geen berg is te hoog hier. Dit is Club 45. Het is weer vrijdag. Jawel. Had ik dat al gezegd dat het vrijdag was?
1: Het is vrijdag.
0: Ja, dat bedoel ik. Het is vrijdag.
1: Oh. Het is vrijdag.
0: Eindelijk mag ik weer.
1: Het is vrijdag.
0: Ik heb echt een week zitten wachten.
1: Ja,
0: ik heb er zin in. Jij ook?
1: Kom op. Sta op. En 1, 2, 3.
2: Club 45.

twee platen met dezelfde titel, Baby Come Back. De eerste was van de Eagles en de tweede was van Player. En de derde plaat is ook, ja, hebben ook niet met Baby te maken. Baby Hold On.

Wat hebben we veel baby's op de radio, hè? Dat is de derde plaat met baby in de titel. En ik heb er nog meer gevonden. Ik dacht, weet je wat? Ik ga proberen gewoon om een half uur lang vol te maken met baby's. Gladys Knight en de Pips hebben er ook eentje gemaakt, jawel. Baby, don't change your mind.

My Baby. Ja, dat is weer zo'n eentje. Een plaat met baby erin. Een half uur lang babyplaatjes. Hè. Oh. Ik heb er nog eentje eigenlijk tot de rockschijf. En ik kom een beetje in de knoei met mijn nieuws. Maar tot de rockschijf in ieder geval nog eentje met baby. We denken van George McRae. Een beetje lange uitvoering. Ja, deze. Oh. Heb ik vroeger zo vaak gedraaid, hè?

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Er zijn in het Groningse Stadskanaal gisteren bij 3 woningen de ruiten ingegooid. In de gemeente geldt nu een noodverordening vanwege de onrust rond een onderzoek naar kindermishandeling. Een onafhankelijke commissie oordeelt dat omwonenden van Schiphol onvoldoende worden beschermd tegen de gevolgen van het vliegverkeer. De kritiek gaat over de nieuwe regels van het kabinet voor Schiphol vanaf volgend jaar. En vakbond FNV wil dat Schiphol beveiligers voortaan zelf in dienst neemt in plaats van het werk uit te besteden. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui, al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een kwartier vertraging. Dan op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor het Hellegatsplein 20 minuten extra. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an all final record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Dat is heel leuk. We blijven nog eventjes lekker bij de baby's hangen. My Baby Left Me, Creedence Clearwater Revival.
4: Zet je radio keihard.

0: Tom de Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

0: Het is weer tijd voor opmerkelijk of bizar nieuws. Hoe is het weer mogelijk?
1: Nou, zeg dat wel. Hoe is het weer mogelijk? Ja, want we zouden het over rotonde gaan hebben. Nou, het is heel simpel eigenlijk. In Hongarije hebben ze een nieuwe rotonde aangelegd. Dat doen we hier in Nederland, in Europa doen we het overal. Eén is het verschil is, de rotonde in Hongarije die werd betaald door Europees geld. Niks mis mee natuurlijk, want het wordt mooi gesubsidieerd. Probleem was, die rotonde is aangelegd bij het plaatsje Zaligeszeg. Dat is in West-Hongarije. En dat zou het logistieke centrum van Europa moeten worden. Want dan konden ze die containers alle kanten uitschieten. Naar Duitsland, naar Polen, naar Tsjechië, naar Slowakije en noem het maar op. En natuurlijk Hongarije. Dus er waren gigantische plannen. Er zou voor een paar honderd miljoen zou daar geïnvesteerd worden. Alleen, dat bedrijf wat wilde investeren, die zei van er moet wel een trein moeten komen. En die trein, die komt er niet. Maar die rotonde, die ligt er dus wel. Dus er ligt eigenlijk midden in het weiland, ligt er een gigantische rotonde ligt er. Inmiddels die rotonde is eigenlijk meer een toeristische trekpleister. Want je kan er alleen komen via een zandpad. En dan kom je op een geasfalteerde weg van misschien 200, 300 meter lang met een rotonde erin. En zelfs de lantaarnpalen die staan daar gewoon, die hebben ze echt, hij is helemaal perfect. Alleen de vier wegen die er naartoe moeten rijden, die zijn er gewoon niet. Rotonde midden in de bush. Omringd door onkruid en allerlei andere rotsen, want die koeien lopen er ook niet meer. Het is gewoon een oud weiland en zo. Het is echt bizar om te zien. Als je die foto ziet, je moet maar eens even gaan kijken in ieder geval. In ieder geval 2021, toen zouden ze dus daar gaan beginnen met een logistiek centrum. Alleen het bedrijf wat er ging, Metrans, die zei van eerst die trein. Maar die trein die komt er dus niet, want ja, er zijn allerlei bureaucratische problemen. En er loopt

nee, we gaan stoppen met de baby's. Ik heb genoeg van die baby's. Ja, al die luiers en dergelijke die hier in de studio liggen, dat moet allemaal niet. Genoeg plaatjes met baby's gedraaid. Even kijken op de klok. Jawel, we hebben bijna 40 minuten baby's hebben we gedraaid. Nou, dan moeten we genoeg zijn, niet? Ja, iets even hier, iets heel anders.

0: Zo, we gaan het volume opvoeren. Oh, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Dat doen we het tweede uur natuurlijk. Maar het is tijd voor Bart, want anders is er geen tijd bij dit eerste uur. En hij zegt dat hij nog boodschappen moet doen. Snap je dat? Boodschappen vrijdag, doe je toch op donderdag. Ga je nu vrij doen, want het is volgens mij de drukste dag van de week om boodschappen te doen. Behalve dan de zaterdagochtend. Hier is dan okay. Maar goed, Bart, ga je gang. De plaat en zijn verhaal van deze week.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Als een verstikkende wattendeken nemen de wolken al het licht weg in mijn hoofd. Ik kan er niets aan doen, maar mijn gedachten dwalen langzaam af. Ze dwalen af naar de tijd waarin ik probeerde mijn leven te leiden zonder jou. Ik zal vast wel wat fout doen. Maar als dat komt omdat ik gewoon mezelf probeer te zijn, dan doe ik het liever verkeerd dan goed. Want hoop kan zomaar omslaan in angst. En met maar één vleugel kan ik niet vliegen. Ik zou willen dat het licht van de zon mijn dromen zou omarmen. Weg met dat verstikkende wolkendek. Geen angst meer. Geen kil maanlicht. Nee, ik zou naar een plek willen vliegen waar bomen zijn, bloemen, zonlicht, lucht. Een plek waar nieuwe herinneringen worden gemaakt. En waar de oude vervagen om voor altijd te verdwijnen. Een plek waar liefde geen leugen is. Maar met één vleugel kunnen vogels niet vliegen. Dan vallen ze zo langs de dakrand uit de lucht als ontelbare regendruppels. Geen lucht meer. Geen trots. Ja, en daarom kunnen vogels niet vliegen.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hoogverrijkt uranium uit Venezuela weggehaald en naar de VS overgebracht. Dat materiaal kwam uit de enige inmiddels stilgelegde onderzoeksreactor van Venezuela. Hoogverrijkt uranium kan na verdere verwerking gebruikt worden voor kernwapens. De operatie werd uitgevoerd met steun van het Internationaal Atoomenergieagentschap en was sneller afgerond dan gepland. De VS noemt het een belangrijke stap voor de nucleaire veiligheid. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. En de walvis die is aangespoeld in Denemarken blijkt geen GPS-zender meer te hebben. Dat zegt het Deense Natuuragentschap na onderzoek van het karkas. De walvis Timmy kreeg begin deze maand nog een GPS-tracker toen hij werd vrijgelaten. Maar sinds zondag werkte dat volgsysteem niet meer. Onderzoekers namen intussen weefselstalen voor verder onderzoek. Volgens de Deense autoriteiten gaat het vrijwel zeker om dezelfde bultrugwalvis en zou Timmy zijn GPS-zender hebben verloren. Het weer is bewolking met op af en toe zon en overal kans op een bui. Al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 20 minuten extra. Er staat 10 kilometer file door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: 4, 3, 2, 1, 0.
1: Club 45. Zo, twee uurtjes zijn we begonnen. Ik heb thee en ik heb, wat is dit? Eigenlijk choco caramel.
2: Hallo.
1: Hey, bedankt in ieder geval.
0: Rob de Graaf.
1: Zo, laten we eens even een beetje lekker rustig beginnen. En toch eigenlijk best wel een beetje modern en zo. Zo echt zo'n rustgevend muziekje. Ga even allemaal eventjes lekker zitten. Even lekker onderuit. Even relax. Want zometeen een barst, een alle hevigheid.

Moving, Keep Moving met Donna. Dit is Club 45. En ik dacht, ja, don't stop. Ja, maar we stoppen hier namelijk nooit met de muziek. De muziek die draait hier gewoon altijd door. Alleen Club 45, hè, die eindigt een keer. Hè, elke week 2 uurtjes lang. En dan moet je weer een week wachten. En ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon eens kijken of ik het 30 minuten vol kan maken met plaatjes. Zo, waar in ieder geval het woordje stop in zit. Dus ik dacht van, oké, don't stop met Donna. En dan dacht ik van, ja, wat stoppen we eigenlijk niet? Ja, de muziek. Ik dacht, nou, weet je wat? Ja, bro and people, don't stop the music. Ja, past die mooi. En heel langzaam daar voeren we het tempo op. Het laatste 30 minuten of zo, weet ik van wat. Gaan we gewoon even helemaal los. Dan beuken die speakers, die beuken knetterhard. Die bas en zo en alles. Oh, en dan stof vliegt er weer door de kamer en door de ruimte heen waar je bent. Maar eerst dit maar eens eventjes. Dit is echt zo'n ultieme vrijdagplaat.

0: vrijdag heb ik het gevoel, het is een nieuw begin van dat weekend.
1: Hier start je weekend.
2: Aha.
0: En we waren bezig met een medley van Don't Stop en dergelijke. We hadden Don't Stop the Music 2 keer achter elkaar gehad. Daarvoor hadden we ook iets met Don't Stop. En ik dacht, hey, ik heb er nog eentje van Journey. Don't Stop Believing. En dan heb ik Michael Jackson ook nog liggen. Hier zo, Don't Stop Till You Get Enough. En de Rolling Stones, daar maken we rockschijf van. Ook Don't Stop. En nog veel meer eigenlijk. Oh, te veel om op te noemen. Het half uur is zo vol.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hoogverrijkt uranium uit Venezuela weggehaald en naar de VS overgebracht. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. En de walvis die is aangespoeld in Denemarken blijkt geen GPS-zender meer te hebben. De walvis Timmy kreeg begin deze maand nog een GPS-tracker toen hij werd vrijgelaten. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui, al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Je kan vanaf het knooppunt Zonzeel omrijden via de A59 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ja, ik was een half uur lang een plaatje met Don't Stop in de titel aan het draaien. Ik heb gevonden Don't Stop, The Rolling Stones.
4: Zet je radio keihard.

0: Rob de Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

En we zijn nog steeds bezig met titels met Don't Stop erin. Don't Stop Till You Get Enough. En ik hoop dat je er nog steeds niet genoeg van krijgt. Michael Jackson, ik had hier de 12-inch uitvoering. Had ik in mijn handen. Maar die hebben vroeger zo grijs gedraaid. Ik zag dat ding en er zat niet alleen stof op. Dat vind ik niet zo erg. Dat kan gewoon doen. Maar ook krassen en zo. Ja, ik denk, vroeger in de disco werd dat ding zo vaak gedraaid. Maar al die krassen erop. Ik denk, nou weet je, dan maar de digitale versie. Dit was eigenlijk ja, een hele mooie, krasvrije digitale versie van Michael Jackson. We gaan langzamerhand gaan we tempo een beetje opvoeren. Jawel. We blijven nog even in het thema Don't Stop hangen. Wat denk je bijvoorbeeld van deze? Ja, kom nou met die luisterstoel uit hoor. Ik bedoel, we gaan nou een beetje herrie maken op de radio. En zo lang mogelijk blijven we nog even in het Don't Stop hangen.

Dan had ik in een weddenschap van het lukt je nooit om een half uur lang plaatjes te draaien met Don't Stop in de titel. En heel simpel, ik heb het gewonnen. Een biertje is voor mij. Hebben we ook nog deze trouwens. Please Don't Stop the Rain. Dus als het bij jou regent toevallig, laat lekker regenen. Want het is zo droog buiten. Bij jou ook in de tuin. Het is echt abnormaal droog. Ja, ik zal het niet hebben over klimaat en dergelijke. Want ja, er zijn al van die klimaatwappies. Die geloven daar gewoon niet in. Laat maar lekker regenen in ieder geval. Ja, dat.

Please, don't stop the rain. Ja, ik ga dat allemaal niet helemaal draaien. Want ik heb ook nog wat normalere plaatjes. Wat rustigere plaatjes. De Spice Girls. Is ook leuk. Je mag een beetje meezingen en zo. Mee blaren, alles mag. En zelfs mijn microfoon die houdt er een beetje mee op eigenlijk. Dat is mijn schuld hoor. Maar plaatjes, don't stop. En nou zijn we eigenlijk op stop. Want we zitten bijna aan het

Ja, stop. Het is tijd om naar huis te gaan. Althans, voor mij. But, ja, ain't no stopping us now. Mooie plaat om te eindigen in ieder geval. Tot volgende week in ieder geval. Ik zou zeggen, een heel fijn weekend, hè. Over 7 dagen ben ik er weer. Jawel. Club 45. Elke vrijdag op jouw radio. We zijn niet te stoppen.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Aan boord van het cruiseschip Hondius zijn voorlopig geen nieuwe mogelijke HANTA-besmettingen vastgesteld, zegt topman Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein van het schip. Tot nu toe zijn er 10 besmettingen gemeld, waarvan ook 8 bevestigd via laboratoriumonderzoek. 3 patiënten zijn overleden aan het HANTA-virus. Volgens de WHO is het risico voor de wereldbevolking voorlopig beperkt. Het cruiseschip wordt maandag in Nederland verwacht. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de 2 vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun 2 respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En in de Democratische Republiek Congo is opnieuw een uitbraak van ebola vastgesteld. Volgens gezondheidsorganisatie Afrika CDC zijn er al 65 mensen overleden en zijn er vermoedelijk meer dan 260 besmettingen. De meeste gevallen zijn gemeld in de provincie Ituri in het noordoosten van het land. Hulporganisaties vrezen verdere verspreiding door de grote verplaatsingen van mensen in de regio. Slechte infrastructuur bemoeilijkt de aanvoer van vaccins en medische hulp bij de besmettelijke ziekte.

weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui. In de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. Door bergingswerk is de rechte rijstrook dicht. A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

dat je erbij bent. Een nieuwe aflevering van Naar Huis op deze vrijdag. We begonnen vandaag met een plaat uit 1976. Flash and the Pan en Hey St. Peter. Het is vandaag 15 mei en wat gebeurde er allemaal in het verleden op deze dag? In 1955 werd het Warschau-pact ondertekend door de Sovjet-Unie en verschillende Oostbloklanden. En dat allemaal als tegenhanger van de NAVO. Het Warschau-pact werd officieel opgeheven in 1991 in Praag. En in 1972 lanceerden de Verenigde Staten de Apollo 16 astronauten terug richting aarde na hun maanmissie. Deze dag, 15 mei, is trouwens ook de internationale dag van het gezin. En dan de verjaardagen van deze vrijdag. Wie zijn er vandaag jarig? Nou, om te beginnen bijvoorbeeld Brian Eno. Hij wordt vandaag 78 jaar. En je kent hem misschien als muzikant, producer en pionier van ambient muziek. Hij schreef onder meer het opstartgeluid van Windows 95. Verder werkte hij onder meer met U2, David Bowie en Coldplay. Ook Mike Oldfield is jarig. Hij wordt vandaag 73, bekend van Tubular Bells. En natuurlijk Moonlight Shadow met Maggie Reilly. Mocht jij jarig zijn op deze vrijdag...

kan het soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

0: Ik ben oké.
1: Emma Heesters en Schat, ik ben oké. Daarvoor de jarige Mike Oldfield. En van Mike deden we die hit met Maggie Riley. Moonlight Shadow op deze vrijdagmiddag. En wij gaan eens even kijken naar het Beveldse weekendweerbericht. Zaterdag is het een half bewolkte dag. Het blijft wel overwegend droog en de maximumtemperatuur is 13 graden. Op de zondag slaat de regen weer toe en kan de paraplu of de regenjas weer mee onderweg. Het wordt dan wel 15 graden. De wind die komt op zondag, net zoals zaterdag, uit zuidwestelijke richting, windkracht 3.

In Hikkensand kun je zaterdag 30 mei weer op schattenjacht tijdens de hobby- en rommelroute. Vanaf 11 uur in de ochtend tot 5 uur in de middag verkopen deelnemers vanuit hun tuin, garage of oprit allerlei tweedehands spullen, vintage vondsten en zelfgemaakte creaties. Verspreid door het hele dorp zijn adressen te bezoeken waar van alles te kopen is. Van curioza tot speelgoed, van handwerk tot verborgen pareltjes. Iedereen die is welkom om lekker rond te struinen door Hikkensand. Deelnemende adressen die zijn terug te vinden via de Facebookpagina van hobby/rommelroute Hikkensand.

Bibi Rexha en haar nieuwe single Chica Chica. En ik moet zeggen, die Bibi Rexha is toch eigenlijk wel een beetje een apart geval, hoor. Want soms maakt ze muziek waarvan ik denk, maar dat is heel erg goed. Maar zo af en toe dan rommelt ze er ook wat tussendoor waarvan ik denk, nou ja, moet dat dan echt. En dit was eigenlijk een beetje zo'n plaat voor mij. Ben 5:30 geworden, dat betekent tijd voor de headline

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Aan boord van het cruiseschip Hondius zijn voorlopig geen nieuwe mogelijke Hanta-besmettingen vastgesteld, zegt topman Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein van het schip. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen naar het Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. En in de Democratische Republiek Congo is opnieuw een uitbraak van ebola vastgesteld. Volgens gezondheidsorganisatie Afrika CDC zijn er al 65 mensen overleden en zijn er vermoedelijk meer dan 260 besmettingen. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens staat 3 kilometer en dat kost je een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jazz. Dit was een andere van hun, Heart of Gold. Daarvoor hadden we Zane en Taylor Swift en I Don't Wanna Live Forever. Nou, ligt eraan hoe natuurlijk, ja. Ik zou er aan de ene kant best wel zin in hebben, maar als je helemaal krakkemikkig wordt op je 123ste, dan is het misschien beter om te gaan. Dat zou kunnen. We blijven nog even in het verleden. Deze plaat komt ook uit 1985 en dat was de enige grote hit die de formatie Sly Fox wist te scoren in Europa. Hier zijn ze nog een keer met Let's Go All The Way.

de mensen van Sly Fox wisten te scoren in de jaren 80. Dat was deze Let's Go All The Way. En over Let's Go All The Way gesproken. Volgende week stappen ruim 300 basisschoolleerlingen uit Goes op de fiets voor de praktische verkeersexamen. Op maandag 18 en dinsdag 19 mei rijden de kinderen een route van ongeveer 7 kilometer door de stad. Onderweg letten vrijwilligers op hoe de leerlingen omgaan met verkeerslichten, voorrang en drukke verkeerssituaties. De route die loopt bewust langs middelbare scholen, zodat kinderen alvast kunnen wennen aan hun toekomstige schoolomgeving. Vooraf oefenen de leerlingen in het verkeerslab van de ZLM. Opvallend, elektrische fietsen zijn toegestaan, maar fatbikes die mogen niet meedoen. Voor automobilisten in Goes betekent het dus volgende week even een beetje extra rekening houden met de jonge fietsers in het verkeer. Wij gaan even wat muziek uit Nederland draaien. Dit is de laatste single van Rondé.

Young Gun, Silver Fox en van deze band deden wij Stevie en Sly. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de mededeling en de nieuws van 6. En daarna ben ik terug bij je met deel 2 van Naar Huis, de Beverlandse avondshow hier op Streek Omroep de Beverlanden. Tot aan 6 heb ik er nog eentje voor je klaar liggen van de mensen van Duran. Die zijn ze met Skintrade.

0: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erken stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. En premier Jetten heeft met hulpverleners en opvangmedewerkers gesproken over het recente geweld rond asielzoekerscentra. Volgens Jetten gaat het om vernielingen, brandstichting en geweld tegen politie en hulpverleners. De incidenten vonden plaats bij meerdere demonstraties die uitliepen op rellen. Jetten noemde het geweld volstrekt ontoelaatbaar en niet te rechtvaardigen. Tijdens het gesprek benadrukten hulpverleners het belang van de dialoog, ook met de tegenstanders van de geplande opvanglocaties.

Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam heb je ruim een uur vertraging tussen Numansdorp en Barendrecht. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam kiest het beste de route over de Moerdijkbrug en langs Dordrecht. Dat is onder andere over de A16. Op de A76 van Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: En dat is hier de Airplay track van deze week hier op Streekomroep op de Beverlanden. De nieuwe single van Ashley Cook. Het heet allemaal High School Sweetheart. En Ashley komt uit Florida. Is een jaar of 29 oud inmiddels. En ze heeft een nieuwe leuke country pop song gemaakt. En je gaat hem nog vaker horen in mijn programma de komende weken. Welkom bij deel 2 van Naar Huis.
1: Naar Huis.
2: De Beverlandse Avondshow.

helaas al een aantal jaren niet meer onder ons, maar zijn muziek leeft voort, hoor. Deze komt uit 2002, Joe Cocker. En van Joe deden we het op deze vrijdag met Respect Yourself. Daarvoor uit de hitlijsten de nieuwe single van Afrojack. Die doet hem samen met Sia en David Guetta, Awake Tonight. Om en erbij, 6:15, tijd voor het Beveland Smeer. Morgen is het een half bewolkte dag. Het blijft wel overwegend droog en de maximumtemperatuur is 13 graden. Op de zondag slaat de regen weer toe en kan de paraplu of regenjas weer mee. Het wordt dan wel 15 graden. De wind komt op zondag, net zoals op zaterdag, uit zuidwestelijke richting, windkracht 3. Op dit moment in Goes 9 graden.

0: uit de jaren 80. You can win if you want.
1: Naar huis. De Beverlandse avondshow.
0: Daarvoor deden we het even wat rustig aan met een plaat van Roxy Dekker, Jouw Idee. De politie heeft gisteren in de Oosterschelde-regio iemand betrapt op het overschrijden van de maximumsnelheid met bijna 70 km per uur. Ding dong. Politieagenten van het basisteam Oosterschelde-Bekken die controleerden het verkeer met behulp van een lasergun. Een van de passanten die maakte dus wel heel erg bond, zo laat de politie via social media weten. De betreffende weggebruiker reed maar liefst 148 km per uur op een weg waar 80 km de limiet is. De agenten die konden de persoon aan de kant zetten en een nadere controle instellen. Het rijbewijs van de wegpiraat werd direct ingenomen. En de persoon die wacht een boete van honderden euro's. Zo laat de politie weten.
2: Yo man, yo, open up man.
3: Yo, what do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: So it wasn't you.
2: All right.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erken stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. En premier Jetten heeft met hulpverleners en opvangmedewerkers gesproken over het recente geweld rond asielzoekerscentra. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Het is de nieuwe single van de gisterenjarige Martin Garrix, Katerina. Daarvoor hadden we een grote hit uit de jaren 80, Liza Stansfield en All Around the World. De politie die waarschuwt voor een toename van oplichters die zich voordoen als agent of bankmedewerker. Er zijn meerdere meldingen binnengekomen uit Goeskapelle en Ierseke. De criminelen die proberen mensen telefonisch of aan de deur te misleiden en vragen om bankpassen, geld of sieraden. Soms komen ze zelfs langs om de spullen op te halen. De politie die benadrukt dat echte agenten of bankmedewerkers dit nooit zullen doen. Geef dus nooit je persoonlijke gegevens of waardevolle spullen af. Wie slachtoffer is geworden, die moet direct 112 bellen. En bij een poging tot oplichting wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Verder met de muziek hier in Naar Huis, de Beverlandse avondshow op Streek om Broek de Beverlanden. En leuk dat je erbij bent op deze vrijdag. Begin van je weekend, om het zomaar eens even te zeggen. Tenminste, dat mag ik hopen voor je, dat je niet morgen nog een dagje terug moet. Wij gaan even wat drijven van David Bowie samen met Queen.

0: Pals en Beep. Deed hem trouwens samen met Will I Am, die wel kent van diverse andere grote hits. En even naar onze zuidenburen toe, want daar woont Felix Laat, oftewel Lost Frequencies. Deze deed hij destijds samen met Manique en Davy, Reality.
1: To anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing on.

Bijna 7 uur geworden en dat werd het met deze plaat van Lost Frequencies. En daarmee komt er een eind aan deze aflevering van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow. Hey, ik wens jou een heel fijn weekend toe. Veel plezier met de collega's, maak er wat moois van. En maandag ben ik bij je terug met een nieuwe aflevering van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow. En dat allemaal om 5 uur in de middag. Tot aan 7 heb ik er nog eentje voor je klaar liggen. Dat is deze van Lindsay Webster en Stockley Tour.

Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische raketaanval op Kiev de vredesinspanningen rond Oekraïne kan vertragen. Bij die aanval op een flatgebouw in de Oekraïnse hoofdstad kwamen 24 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Trump zei dat hij de oorlog met de Chinese president Xi Jinping heeft besproken en dat ze allebei een einde aan het conflict willen. De Oekraïnse president Zelensky riep op tot het straffen van Rusland en waarschuwde voor Russische operaties vanuit Belarus. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erken stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het weer daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Vrijdagavond 10:07, 15 mei 2026. Dat betekent zicht op zaterdag. Tot aan net voor negenen de lekkerste muziek die nooit een hit is geweest, maar zeker wel de moeite waard. En met geen hit is geweest, dan bedoel ik in Nederland en dan de officiële lijst met 40 van die plaatjes die in de juiste volgorde staan. Dat is mijn leidraad of iets een hit is geweest of niet. Want er is nog zoveel meer mooie muziek rondom die, wat niet die hitlijst heeft gehaald, zo moet ik het zeggen, gemaakt. En waar het dan vandaan komt en hoe oud het is, dat maakt niet uit. Zo vliegen we vandaag van 1967 naar 2026 en dat doen we via Australië, Brazilië, Engeland, Nederland, Noorwegen, Rusland en de Verenigde Staten. We openen de show met Wordfall, Obliteration. Als ik het goed, dat spreek vast niet helemaal goed uit, maar zo be het. Van het album Psychotic Break. En ja, de volgende plaat is iets dat heb ik nog nooit gedaan. En eigenlijk ben ik er ook niet zo heel erg voor. De volgende plaat is namelijk gemaakt met AI. Ja, nogmaals, ik ben daar niet zo voor. Maar voor het volgende nummer maak ik graag een uitzondering. Want het verhaal is wel heel bijzonder. Dick van der Heijden, woonachtig in Capelle. Begin jaren 90 kreeg hij een aandoening. En sindsdien leidt hij aan het zogenaamde locked-in syndroom. En kan hij alleen met zijn ogen communiceren met één keer knipperen ja, twee keer knipperen is nee enzovoort. Op die manier heeft hij jaren geleden ook een keer een boek geschreven dat, mijn ogen zeggen alles. Ik moet het weer eens een keer herlezen, het heeft veel indruk op me gemaakt, dat weet ik. Wat heeft die beste man gedaan? Hij heeft dus ook nu met behulp van AI een heel album gemaakt. Dat luistert ook naar de toepasselijke naam Locked In. En daarop staan echt hele mooie liedjes, waaronder het volgende wat ik klaar heb staan. Daar is een balladversie van. Ik heb gekozen voor de rockversie. Hij komt wel vaker voorbij hier bij Streekomroep de Beverlanden. Maar ja, zo'n bijzonder project, zo'n bijzondere man. En ja, uit de regio, want woonachtig in Capelle. Dick van der Heijden, Still Here in de rockversie.

Dick van der Heijden dus met Stil Heer. Een waarheid was een koe, zoals ze dan zeggen. Zo luidt het spreekwoord. En luister ook vooral de rest van het album. Op die manier AI, ja, dan ben ik voor. En daarna was het de beurt aan Miami Connection met Felicia Ross op de zang. Ik heb even lopen zoeken waar die band precies vandaan komt. Ik heb er niet zo heel veel over kunnen vinden. Dus ik ga er gemakshalve maar even vanuit dat het Miami was. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Watching Me heet in ieder geval het nummer waarna je luistert uit 2003. Tijd voor een beetje blues op de vrijdagavond. De vaste luisteraars weten het. Ik ben een groot liefhebber van de muzieksoort. Bluesrock, ja, ook dat. Dus dat gaan we dan ook maar doen. Fast Eddie Clark featuring Bill Sharp. En ja, hij heet vast niet Fast Eddie Clark omdat hij zo langzaam speelde. Maar wandelen, dat doet hij dan wel weer heel langzaam blijkbaar. Want Walking Too Slow is waar je naar gaat luisteren.

Sam Britton, Lighthouse, hoorde je van dit jaar verschenen album In Hell So Small. Ja, en ik zeg wel Sam Britton. Ik hoop dat je het zo uitspreekt, want het is Britton met dubbel T. Dus misschien is het wel Brittain. Geen idee. Hoe dan ook, een lekker liedje. Lighthouse dus van het album In Hell So Small. De beste man komt trouwens uit Australië. Wat zeker niet uit Australië komt, is de volgende band. Ik was morgen twee weken geleden op Rieps Festival. En daar stond het Goede Doel Revival. En ik dacht, nou, dat is vast zo'n coverband. Maar vooruit, het Goede Doel, toch wel een van de betere Nederlandstalige bands wat mij betreft. Dus ik daar met die maat waarmee ik was naar binnen, schetste onze verbazing, in ieder geval die van mij, dat het gewoon eigenlijk grotendeels de originele Het Goede Doel is. Henk Westbroek en die andere de gitarist en de drummer, ik ben even hun naam kwijt, sorry. Van de originele bezettingen, die waren er ook. Ja, andere Henk, die was er niet, Henk Temming. Want Henk en Henk praten niet meer met elkaar zonder dat er een advocaat tussen zit. En het liefst nog aan beide kanten ook. Knallende ruzie. Maar Henk heeft het overgrote deel van de liedjes geschreven. Dus die mag hij gewoon brengen. En wat krijgt die beste man ook nog voor elkaar? Om op 2 mei, dus de zomer moet nog beginnen, een hele tent los te laten gaan op een Sinterklaasliedje wat hij ooit heeft geschreven. Wees niet bang, die gaat niet voor je draaien. Dat kan trouwens niet ook, want dat is een hit geweest. Maar Het Goede Doel heeft nog zoveel meer moois gemaakt. Zoals het volgende wat ik heb voor je heb klaarstaan. Het duurt bijna 7 minuten, maar ga er vooral zeker goed voor zitten, mij betreft. Het album Souvenir uit 1989. Het Goede Doel met Ik Krijg Je Wel.

0: Miles Kane met een belangrijke boodschap. Don't forget who you are. Van het gelijknamige album uit 2013. Ja, we gaan het even heel rustig aandoen. Want als je Joan Baez klaar hebt staan, dan gaat het sowieso al niet heel erg wild worden. Ze maakte heel veel muziek, voornamelijk in de hele rustige akoestische folkhoek. Maar ook dat kan heel mooi zijn. Zeker live getuige het volgende nummer, Love Song to a Stranger, uit 1973 in de live uitvoering.
1: I know what happens in every language, but I don't know how to translate what it means. It means when you meet somebody and you like a person very much, you don't have to stay with them forever. You can stay with them one day, 2 days. If things go very well, maybe 3 days. That's what this song is about.

19:48 als ik op de klok kijk in de studio. Hoog tijd voor het eerbetoon van de week. En dat is deze week voor June Carter Cash. Geboren 23 juni 1929, overleden 15 mei 2003. Countryzangeres, songwriter, comedienne, actrice en schrijfster, ze was het allemaal. Ze won 5 Grammys, maakte deel uit van de Carter Family en was de tweede echtgenote van de legendarische zanger Johnny Cash. Zoals ik al zei, geboren 23 juni 1929 in het kleine plaatsje Mesa Spring, Virginia, als Valerie June Carter. Dochter van Maybelle en Ezra Carter, haar moeder trad op als countryzangeres samen met June's tante Sarah en oom A.P. Carter en wat zussen van haar onder de naam de Adams Family, wou ik zeggen, de Carter Family. Op 10-jarige leeftijd in 1939 trad June ook toe tot die groep, zo moet ik zeggen. June vertelde later dat ze harder aan haar muziek moest werken dan haar zussen, maar dat ze een eigen bijzonder talent had, namelijk comedy. Een van de hoogtepunten van de tournees was haar komische act als Tante Polly. Met haar slanke en tengere postuur speelde June Carter tijdens optredens van de groep vaak de komische tegenhanger van de rest van de groep. Hoewel ze vooral bekend staat als zangeres, was ze ook songwriter, schrijfster, danseres, actrice, comedienne, filantrope en humanitaire hulpverlener. Regisseur Elia Kazan zag haar in 1955 optreden in de Grand Ole Opry en moedigde haar aan om een toneelopleiding te volgen. Dit leidde uiteindelijk tot diverse rollen in zowel films als series, met als bekendste waarschijnlijk wel Dr. Quinn, Medicine Woman en Gunsmoke. Als zangeres had ze zowel een solo-carrière als een carrière waarin ze eerst met haar familie en later met haar man zong. Als solo-artiest boekte ze enig succes met vrolijke country-nummers uit de jaren 50, zoals Jukebox Blues en de komische hit No Swallowing Place. In het begin van de jaren 60 schreef June het nummer Ring of Fire, dat later een gigantische hit werd voor haar toekomstige echtgenoot Johnny Cash. Ze schreef het nummer samen met collega-songwriter Merle Kilgore. Carter schreef de tekst over haar relatie met Cash en bood het nummer aan haar zus Anita, die als eerste zangeres het nummer opnam. In 1963 nam Johnny Cash zelf het nummer op met de Carter Family als achtergrondzangers en voegde hij wat mariachi.

trompetten toe. Het nummer werd een gigantische nummer 1 hit en groeide uit tot een van de meest herkenbare nummers in de wereld van de countrymuziek. In haar autobiografie I Walk the Line betwist Johnny Cash's eerste vrouw, Vivian Cash, dat Carter het nummer Ring of Fire mede heeft geschreven. Zij zegt dat het verhaal, of dat Cash haar vertelde dat hij het in 63 het nummer samen met Gilgore en Curly tijdens het vissen van geschreven heeft en hij was van plan Carter de helft van de credits te geven, omdat ze het geld nodig heeft en ik heb medelijden met haar. Nou, hoe het werkelijk zit zullen we waarschijnlijk nooit meer weten, want alle hoofdrolspelers die zijn er niet meer. Ja, ze zong op diverse platen en albums samen met Johnny. Stond ook vaak op de hoes. Maar bracht in haar carrière zelf 3 soloalbums uit. Waarvan op 2 ook Johnny nog te horen was. En op 1 van die platen stond ook haar eigen arrangement van Ring of Fire. Een van haar laatste optredens was een rol zonder tekst of zang in de videoclip voor de single Hurt van haar man uit 2003. Die enkele maanden voor haar overlijden werd opgenomen. June is 3 keer getrouwd geweest en kreeg in elk van die huwelijken een kind. Al deze kinderen werden zelf succesvol in de countrymuziek. Tijdens haar eerste huwelijk met countryzanger Carl Smith kreeg ze dochter Rebecca Carleen, die in haar carrière bekend staat onder naam Carleen Carter. Het tweede huwelijk leverde Rosie Nix Adams op, een country/rockzangeres. Zij overleed door onopzettelijke koolstofmonoxidevergiftiging. Op 1 maart 1968 trouwde ze met de legendarische Johnny Cash. Uit dit huwelijk werd John Carter Cash geboren. Hij is muzikant, songwriter en producer. Carter was toen al jarenlang een trouwe supporter van Eswas kinderdorpen en in 1974 doneerden de Cashjes geld voor de bouw van een dorp in de buurt van hun huis in Barrowtown, Jamaica, wat ze regelmatig bezochten om daar voor de kinderen in dorp gitaar te spelen en liedjes met hen te zingen. In april 2003 werd bij June een lekkende hartklep vastgesteld en artsen vertelden haar dat een hartklepvervangende operatie de enige oplossing voor haar probleem was. Ze onderging de operatie op 7 mei, echter traden er complicaties op en haar gezondheid verslechterde de daaropvolgende dagen heel snel. Uiteindelijk overleed ze dus op 15 mei 2003, 73 jaar oud, omringd door familie. Tijdens haar begrafenis zei haar stiefdochter Roseanne Cash, als het huwelijk een bedrijf was geweest, zou June de CEO zijn geweest. Het was haar meest gekoesterde rol. Ja, als eerbetoon van de week. Johnny Cash samen met June Carter Cash, Long Legged Guitar Picking Man.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor 2 kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wilde zelf de 2 fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribisch eiland Saba wordt met 2 helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord.

Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Uur 2 zicht op zaterdag editie 15 mei 2026. Welkom terug bij de show waarin op het laatst van uur 1 even iets misging technisch gezien. Dus vandaar dat je 3 platen achter elkaar hoorde. Nou, ik hoop niet dat je er al te veel last van hebt gehad. Voor de mensen die het nog willen weten, we sloten het uur af met Abstract Vision en Rebecca Birch. I Will Wait in the Extended Mix. En waar openen we dan mee dit uur? Magic Pie, Name It to Tame It uit Noorwegen van het album Maestro. En dat verscheen in 2025. Wat ook uit... dat komt niet uit 2025. Dit komt gewoon uit dit jaar. Josh Fleming, een country zanger uit Amerika. Hier is die met Old Porch Swing.

Eamon McCormack kreeg wat hulp van niet de minste Rory Gallagher. Falsely accused hoorde hier bij streekomroep De Beverlanden. Waarbij ik nog bijblijf tot iets voor negenen. Waarna Camille het van me overneemt met zijn Hits of the Heartland. Maar tot die tijd heb ik dus nog de eer om hopelijk je trommelvliezen wat te verwennen met lekkere deuntjes. Waaronder misschien wel het volgende. En die is van de Electric Light Orchestra. Ook heel vaak afgekort als ILO en dan uitgesproken als ILO. Het is een band die in 1970 in Birmingham werd opgericht door multi-instrumentalisten Jeff Lynne en Roy Wood en drummer Beth Beaven. Geen idee of dat zijn echte naam is. Hun muziek wordt gekenmerkt door een mix van pop en klassieke arrangementen in combinatie met futuristische beeldtaal. In 1972 echter vertrok Wood uit de band en werd Lynne de enige leider van de band. Hij was mede-arrangeur en producer van elk album en schreef bijna al het originele materiaal. De naam van de groep is een woordspeling die verwijst naar zowel elektrisch licht als lichte orkestmuziek. Een populaire stijl die tussen de jaren 40 en 60 te horen was op BBC Light Program. In 1986 verloor Jeff Lynne zijn interesse in de band en ontbond hij de groep. Beaven reageerde hierop door in 1989 zijn eigen band ILO Part 2 op te richten. Waarin hij tegen het begin van de jaren 90 verschillende van zijn voormalige ILO bandleden zochten. Part 2 evolueerde later tot de orchestra na het vertrek van Beaven in 1999. Na een korte reunie van 2000 tot 2001 onder leiding van Jeff Lynne werd ILO opnieuw inactief tot 2014. En sindsdien is de band weer bij elkaar en voor zover ik weet zijn ze nog steeds bij elkaar. Mooie gelegenheid om ze eens een keer te draaien. Electric Light Orchestra, Daybreaker.

Olanda Magallo, als ik het goed uitspreek. Bad Company in de 12-inch versie. En Olanda die was er vroeg bij, want ze begon haar zangcarrière toen ze slechts 13 jaar oud was in Detroit, Michigan. Begin jaren 70 zong ze talrijke reclame jingles in, waaronder de Coca-Cola reclame uit 1971, I Like to Teach the World to Sing. 1974 trad ze op als achtergrondzangeres op het album Soul Street van Eddie Floyd. In 1975 verhuisde ze van Detroit naar New York City om haar carrière als achtergrondzangeres voor te zetten. Ze zong achtergrondzang voor Asferton Simpson, Diana Ross, Tina Turner, Luther Vandross, Quincy Jones, Bette Midler en vele, vele anderen. En vond dus tussendoor ook nog tijd om onder eigen naam wat muziek op te nemen. En daarvan was ze zojuist getuige. Mocht ik wat enthousiast klinken, dat komt door de volgende plaat. Want oh mensen, daar heb ik zin in. Muse heeft namelijk sinds 2 weken een nieuw nummer uit. Van de week ontdekte ik het. En man, wat vind ik het een fantastische track. Misschien wel de beste van dit jaar tot nu toe. Maar ja, we hebben nog iets meer dan een half jaar te gaan. Maar als de rest van het album ook van deze kwaliteit is, dan denk ik dat we het album van het jaar wat mij betreft al wel gaan weten. Maar ik zou zeggen, laat je niet door mij van de wijs brengen. Oordeel vooral zelf. De nieuwe Muse, Cryogen.

Wie kent de cd-serie het best uit pop in je moerstaal nog van vroeger? Daar bestonden allemaal Nederlandstalige klassiekers. En volgens mij is die serie best goed verkocht. Vanavond lijkt het hier in Zicht op Zaterdag er een heel klein beetje op. Het tweede Nederlandstalige liedje vanavond hoorde je zojuist. Van Dick Hout. Uit 1996, Het Licht. De band is opgericht, 1989 en ze bestaan nog steeds, dus 37 jaar. Zijn ze al bezig dit jaar. Opgericht in Den Helder, tegenwoordig Amsterdam als thuisbasis. En samen met Agda en Munnik vormden ze ook enige tijd nog de Pumas. Die hebben ook een, wat mij betreft, hele mooie cd gemaakt met z'n tweeën. Maar daarover misschien in een later uitzending nog eens wat meer. En gaan we nu naar van Nederland naar Amerika qua muziek, naar Jackson Browne. En dan Brown met B-R-O-W-N en dan nog een extra E erachter. Geboren in Heidelberg, Duitsland, op 9 oktober 1948. En dat kwam omdat zijn vader daar gestationeerd was met het Amerikaanse leger. In eerste instantie schreef hij vooral nummers voor anderen. Maar toen deze wat succes begonnen te krijgen, werd hij aangemoedigd om zelf muziek op te gaan nemen. En uiteindelijk niet zonder succes, kunnen we wel stellen. Alleen al in de Verenigde Staten staat de teller op meer dan 30 miljoen verkochte albums. In 1972 kwam zijn eerste soloalbum uit en hij is ook nog

Een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

geen cover van de toch wel legendarische song met dezelfde naam, 1979 van de Smashing Pumpkins. Dit was Good Charlotte. En ja, bij hun is 1979. Ze zingen het regelmatig. It was a good, good year. En dat gaat voornamelijk over de ouders van de bandleden. Of het nou echt is of fictief, dat gaat er niet om. Hè? Mom and Dad were still in love in 1979. They bought their first house in 1979, et cetera, et cetera. Oftewel, een goed jaar. Ja, het gaat weer rap richting 9 uur. Ik heb er nog eentje voor je klaarstaan. En daarna is het tijd voor het nieuws. En daarna Camille met zijn Hits of the Heartland. En ik wens je alvast heel veel plezier daarbij. En wat heb ik dan nog voor je klaarstaan? Ja, zoals te doen gebruikelijk een lekkere trance. Ja, klassieker is het eigenlijk niet echt. Maar het is wel gewoon een heel erg lekker nummer. Uit 2016 hoor je straks Incola Feel It in de Extended Mix. Ik zou zeggen, heb een te gek weekend. Ik spreek je graag volgende week. En denk erom, houd gezellig.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat twee moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor twee kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wilde zelf de twee fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribisch eiland Saba wordt met twee helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. En de Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

Blijven staan op nummer 27 deze week. John Party en Boots Off, hartelijk welkom. De komende 2 uur de best new country met heel veel nieuwe muziek en op weer een nieuw station. Yes.

0: Shelburne en Hits from the Heartland. Hij heeft een regional breakout met Backroad Kind of Love. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Zena Classics. Jullie horen Hits from the Heartland elke zondagavond tussen 9 en 11. Hier is Riley Green en Change My Mind.
1: If you showed up, I wouldn't let you in.

de country classic gaan we deze week terug naar het prille begin van 1996. Nummer 3 country voor Doug Supernall en Not Enough Hours in the Night. Hits from the Heartland, 2 plaatsen omhoog naar nummer 6. Hier is Ella Langley.

een van de grootste stijgers binnen de Country Airplay chart deze week. En hij staat met 3 platen in die lijst. Luke Combs. We komen hem in de 2 uur nog een keer tegen. Dit was Be By You. Hits from the Heartland. Hier is Kane Brown en Woman.

Kevin Powers samen met Shaboozy en Move On. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Op in totaal 40 stations in 7 landen. Met Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low.

Nummer 1 country airplay voor All Dominion uit 2018 en Hotel Key. En recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik. Dit is de Mighty Roadroller van vorige week. Max McNown en

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Ze komt uit Jackson in de staat Mississippi en bracht haar eerste single uit toen ze 13 was. Ze heeft meegewerkt aan de filmmuziek van Con Air, Coyote Ugly en Legally Blonde 2. In Nederland kwam haar doorbraak in 1999 toen ze een top 5 hit had. In 2000 stond ze zelfs op de eerste plaats in de Lage Landen. Ondanks de knipoog naar de popmuziek van de laatste jaren lijkt ze nu toch weer meer de country kant op te gaan.
0: Deze week Spotlight on...
1: LeAnn Rimes.

Jack John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En het stikt van de primeurs ook het 2 uur. We gaan de 2 uur uit met Tucker Wetmore en Brunette. Oh, no.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat 2 moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. En de economie van Rusland is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen vergeleken met een jaar eerder. Volgens het Russische Statistiekbureau is het de eerste economische krimp sinds 2023. De terugval wordt onder meer toegeschreven aan streng winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en de Oekraïnse aanvallen op Russische olieinstallaties drukken op de economie. Het Russische ministerie van Economische Zaken heeft de groeiverwachting voor dit jaar al

Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

De doorbraaksinger voor Carson Beyer en de plaat heet Something That I Need. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel, de openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

Hij komt uit Zelfbommel. Zijn naam is Patrick van Zandwijk. Maar beter bekend onder de artiestennaam Tescat. Dutch Americana. Deze week in de Dutch Barn. En het heette Out of My Mind. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier is John Morgan en Kid Myself.

dachten een tijdje dat Dry Spell de nieuwe single zou worden voor Kacey Musgraves, maar blijkbaar was de tekst toch een beetje te veel van het goede. Dit is de nieuwe single Loneliest Girl for the first time on Dutch radio. It's from the heartland, the best in new country. Turn this track around op nummer 8. Hier is Jordan Davis.

0: brak door met de hit House Again. Het is de nieuwe single van Hudson Westbrook en Painted You Pretty. Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote stijgers. Het is de nieuwe single van Megan Maroney en Madison.
1: Hey.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Dylan Scott met What He'll Never Have eruit is. Nieuw in de top 10 van 12 naar 10. Beautiful Things, Megan Maroney. En Josh Ross gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Hate How You Look. Vorige week 9, deze week 8. Ook een plaats de goede richting op. Jordan Davis met Turn This Track Around. En 7 is een zittenblijver, Change My Mind en Riley Green.

Ik denk dat de zomerhit, de country zomerhit van dit jaar, met deze wel bekend is. De nieuwe single van Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Niet alleen voor de first time on Dutch radio, maar deze week ook de hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de country chart. Hij komt binnen op nummer 19 deze week. Hits from the Heartland, the best in new country. It is Low Cash and Wrong Hearts.

Ian Maansink en zijn splinternieuwe single heet Love is Blind. And there you have them, jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met Luke Bryan en Most People Are Good. Groetjes, hoi!

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Olieconcerns investeren nu veel meer in hun productiecapaciteit. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden.

Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand

Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.